Zo toch komen ze staan, zo hard left craft. Tje het gaat om mijn, Seth Crown en Carla en Jack. En het tweede sol de KCL. Daqui a pouco voltamos.